De Mona Lisa Twins, Play the Beatles and More, hoorde Please Please Me van de dames. Maar ze kunnen ook hun eigen composities maken. Dat doen ze heel goed, onder andere op deze CD Orange. We gaan luisteren naar Still a Friend of Mine.

De Mona Lisa Twins worden ze met Please Please Me van de Beatles en Still a Friend of Mine, een nummer van hun eigen, zoals dat dan heet, van hunzelf. Muziek nu uit Duitsland afkomstig van Janine Olsen. Was wäre

heette Timmerman.

Ein, zwei in eins. Voor de twee nummers van Nadia Kosinskaya. Eerst hoorden we Nacht am Meer. En zojuist hoorde je Twist in My Sobriety, een cover van Tanita Tikaram. Ze begeleidde zichzelf op gitaar. En de zanger natuurlijk ook, Nadia Kosinskaya.

Uit 2021 horen wij Nina June uit Nederland en de Rainbow Ashes. Voor de volgende plaat gaan we naar Duitsland toe in 1977. Disco Fritz en Das Jodelding.

0: Ja, ja, de Disco Fritz en Das Jodelding 1977. We hebben nog heel even tijd voor muziek van Marques en Menana. Muziek uit Noord-Rijn-Westfalen.
1: Hier is Marques en vayamos, compañeros. Dankeschön, Christa.
0: En een disjockey die het goed kon vertellen in ieder geval. In een betere taal als ik er gespreken.

0: Muchas gracias.
1: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

Ging je terug in de tijd met Chic en La Freak. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Tilman en ik draai de plaatjes van jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw en de huidige, de nieuwe in de huidige eeuw. We draaien ze een beetje alles tussen 1949 en 2099. En ik hoop dat er een leuk plaatje voor je bij zit. Je zit er ongetwijfeld bij zitten. Want we draaien zeer gevarieerd. Alles wat er ook maar ooit is verschenen, daar putten we uit vandaan. Een plaat uit 1986 van Jackie Graham. Een top 40 hit overigens ook. Dit is Breaking Away.

Hell's Score en In The End. Nummer van Linkin Park, een voortreffelijk a cappella gemaakt door deze fantastische zanggroep uit Israël. Daar komen ze vandaan. Ik zou nog een keer wat van als we gaan dragen, had ik beloofd, ergens in de week. Maar goed, we gaan het proberen om het nog te regelen. Martha en de Vandellas. Wow.

Marta en de Vandellas in 1967 met Jimmy Mac. Dit is Lia Rai in 2021 met Movement.

movement. Leah Rai hoorden wij met Movement in 2021. We blijven even in het jaar 2021 hangen. Alhoewel het eigenlijk een nummer is dat uit de jaren 60 of was het 70. Het zal er ontspannen zijn, een beetje denk ik. Daar is het origineel vandaan. Maar we gaan luisteren naar de Honey D versie in het Vlaams. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D in 2021. Ik kom vanzelf naar je toe. Iron Maiden, samen met ABBA. Dit is Hallowed by the Eagle.

Ja, ze kunnen dat wel, hè? Silk Sonic, Bruno Mars en Anderson .Paak. After Last Night. Ja hoor, welkom bij een nieuwe Dekker Radio. Ik heb er weer zin in, zoals gebruikelijk eigenlijk. En dit is Michael McDonald. Een nummer uit 1986 van de vorige eeuw. Kun je nagaan hoe oud? Sweet Freedom.

0: Ja, dit moment kennen we allemaal wel, hè? Bijna, maar nog net niet helemaal. Geslaagd of wat dan ook, maar daar niks uit hoor. En die Zoe hoorde je met dat leuke liedje uit 2016. Dekker Radio.
1: Dekker Radio.
0: Waar zei je
1: dus? Dekker.
0: Oh, dat ben ik, ja. Het rode mannetje heeft zich weer gemeld, hoor.

Cornelis Vreeswijk en Hopeloos Blues. Ja, leuk liedje, hè? Mooie tekst trouwens. Ken je deze nog van Santana? Carlos Santana? Even de vaart erin in Dekker Radio. Oye, como va?

0: Nou, dat heeft wel moeite gekost, maar dat was wel een stukje virtuoos werken. Santana en Oye Como Va. We gaan eens eventjes kijken in Studio 2, want Wiebe zit klaar met deze drie na het half uur.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

Een halve eeuw oud, hè? En we draaien het nog steeds. Middle of the Road and the Talk of the USA. Uit 1972. Ja, ik had het goed zo. Back Radio deel 2. Met Ambrosia gaan we verder. Met Biggest Part of Me. En daarna iets van EOS en Holly Mae Brood. Tijd genoeg. Ben benieuwd.

0: eigenlijk wel een bijzonder nummer hoor, van SZA en Justin Timberlake van een paar jaartjes terug. En The Other Side. En over bijzondere muziek gesproken, luister nou eens hier naar. Wie zingt er nou over een zonnebril? Dat kan alleen maar Gebroeders Co zijn. Zo dus.
1: Ik

0: kwaliteitsmuziek bij Dekker Radio. Gebroeders Co. Zonnebril. Zeg mij eens na. Please and call an ancient and usual.
1: Please and call an ancient and usual.
2: You the cool maids say one. Please and call an ancient and usual. All right.
0: Adriano Celentano met dit wonderlijke lied uit Italië. Please and call an ancient and usual.

Oeh. Raymond van het Groene Woud, wat een aardig liedje uit 1981. De zwoele cha-cha-cha. Volgende keer beter, zullen we maar weer zeggen. Ik heb daar nog eentje als afsluiting van Men at Work. Menno was at work. Who can it be now? Nou, ik. Tot de volgende keer maar weer.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: Diana Burks heet deze dame. Valentino. Zo heet hij blijkbaar.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Welkom bij een nieuw uur Dekker Radio. Ik heb een vreemd verzoek van Gino Graus. Die zegt, ik wil je kussen. Wat moet je nou met iemands kussen? Nou ja, goed. Niks aan te doen. Gino, doe je best, hè. Je kunt er wat van. Je mag vaste kussen wel lenen, hoor.

Dekkers Kabaal Radio. Mag je rustig zeggen, hoor. Ja. Bruno Mars, 24K, Magic. Dekker Radio gaat verder met iets rustigs. Hehe, eindelijk. Eindelijk doet hij het. Andrea Bocelli met Marco Borsato. Mooie combinatie en een mooi lied. Because We Believe.

mooie beeldspraak hè, van Rob de Nijs. Inmiddels alweer wat nummer van wat lang geleden, 2014. Ja, ik heb het opgezocht. En Loop in het licht. Ik vind het mooi bedacht. Dekker Radio gaat naar een andere Nederlandse artiesten. Die heet Lisa de Graaf. Maybe it was love. Vraagt ze zich vertwijfeld af. Ongetwijfeld. Je luistert naar het programma Dekker Radio met Menno Dekker.

0: Maybe I should go. Maybe this is fate. But now I know I was too late.
1: Music Radio. Met de muziek van gisteren.
2: Zeg maar gerust eergisteren. 2010 is toch alweer ver achter ons. House am See met Peter Fox.
3: Hier ben ik geboren.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Mooi nummer, hè? 2010. Peter Fox, House am See. Oké, moet even opschieten. We naderen alweer de bodem van het uur. En dat doen we met Huey Lewis en de News. Ja, zo heet die groep. En een van die grote hits van ze was deze, Power of Love. Tot aan

Een lekkere oude hit van George McRae en Rock You Baby. Ja, dat moet je doen hoor. Dekker Radio deel 2 vindt aangebroken. Maar Bluff heb ik ook voor je met Gijke Arnaert en Zoutelanden.

0: Bluf en Geikenhout. Zoutelanden. Ik ben blij dat ik hier ben in de Dekker Radio Studio. Kan ik wat muziek draaien?
1: Je hoort het in Dekker Radio.
0: Luister naar Post Malone met Luke Combs. Wat een combinatie, zeg. Die for that.

Nou, ik moet zeggen, smaken verschillen. Ik vond dit niet zo geweldig. Maar ja, ik draai het toch natuurlijk. Post Malone en Luke Combs, Guy for That. Ik ben de guy van de muziek.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, het is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet, maar zien me leeg zijn. Mensen weten niet,

0: Typhoon. Kan niet alleen. Nou, dat was wel een korte zeg. 1 minuut en 46 seconden. Nou,
1: that's right, I'm sad and blue.
0: Ja, ik heb het wel goed. Ken je deze ouwe nog van de Pipkins?

Nou, Gallagher en Lyle, I Wanna Stay With You. En we gaan eens eventjes een hele diepe duik in het verleden doen. 1963. Ja, daar sta je van te kijken. Cliff Richard bijvoorbeeld. En deze hit van hem. In stereo hoor, Summer Holiday.

Mooi nummer hè, van Clouseau. De Belgische formatie met California. En Bekker Radio is ten einde voor dit uur. Nou ja, op eentje na. En dat is deze meneer. Hij heet Barry Bix. Neemt ons mee naar 1983. Dat is 800 jaar geleden, ongeveer. Ja. Love Come Down. Laat maar komen, zou ik zeggen. Tot de volgende.

0: Goodbye.
1: Dekker Radio.
2: Goodbye. Goodbye. Goodbye.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

1984, de muziek van China Crisis, Wishful Thinking, de titel van de plaat. De opening programma Bond voor vandaag, en fijn dat u er weer bij bent. Ik ben Jan Berg en ik draai de plaatjes voor u het komende uur. Als u erbij bent, zorg ik voor de muziek. Alex Warren hier zo.

0: years down the road.
1: Alweer een paar jaar terug in de tijd, 2024 kwam het uit. De muziek van Alex Warren. En dit was I'll Carry You Home. Nou, maar niet te zwaar zijn, want anders moet je flink tillen natuurlijk. We gaan terug in de tijd trouwens.
2: Ouwe meuk!
1: 1969, Boskeks. Dit is Finding Her.

0: Ja, verrassende muziek van Boris Kaksi. We met name kennen uit de tweede helft van de jaren 70 met een aantal hits. Dit was in ieder geval eentje uit 1969. Finding Her, oude meuk zoals we dat dan ook noemen uit 1969.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.

0: De muziek van Colby Calais, even terug naar het jaar 2008. Dit was een nummer met de titel Realize. En we moeten ons realiseren dat er heel veel mooie muziek is. Vandaar dat we het ook draaien natuurlijk.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2017 gaan we heen met Sam Smith.
2: You must think that I'm stupid.
0: The good at goodbyes.
2: You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this song before. I'm never gonna let

0: De muziek van Sam Smith, 2017, muziek was dat. Too Good at Goodbyes. Nou, dat zijn wij niet. We blijven gewoon dagelijks bij u terugkomen met de lekkerste muziek.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Het nieuwe werk van Stadpoet. Sweet Tequila Sunrise.

0: Stadspoet en Sweet Tequila Sunrise, een leuke nieuwe Duitsstalige plaat.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: In 1997 met Lucretia McNeil, My Side of Town.

1986, de muziek van Robbie Neville, C'est la vie. Ja, zo is het leven. Hè. Je moet het maar nemen zoals het komt, zeggen ze dan ook wel eens. En, misschien is dat ook wel waar. Goed, u bent er nog steeds bij, de bonte muziekverzameling. Wij gaan hedendaagse muziek weer draaien. Dan is Blue en Malin. The Edge of Desire.

0: En dat was hem dan weer, deze plaat afkomstig van Jonas Blue en Malief. Dit was The Edge of Desire. De rand van het verlangen, kunnen we zeggen.
1: Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig.
0: Ja, het is ook gezellig, maar bedoelde dit.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan in 1965 met Donna Phil Everly, The Everly Brothers. Love is Strange en de Sequoia.

0: Uit 1965, deze van The Everly Brothers. Don en Phil, ja, maakte leuke muziek natuurlijk. En dit was Love is Strange. Een waar gezegde, zullen we maar zeggen.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2002, dit is Jive Jones, Me, Myself and I.

0: 2002, de muziek van James Jones. Ikzelf en ik. Ja, wat wil je nou nog meer? James Jones, Me, Myself and I. De titel van het nummertje. We hebben wat nieuws voor u.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Muziek van M. Mini. Dit is een nummer met de titel Come With Me. Come.

0: De muziek van M. Mini, Come With Me, de deel van deze Spiks vindt een nieuwe werkje hier in het programma Bond.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy.
0: Vind ik ook, en we houden het ook gezond. Sherry Ann, read my book.

van Sherry-Anne, 2011, Read My Book, bracht ons op het punt in het programma dat we afscheid van u gaan nemen. Het was er meer, een uurtje lang bond op je radiotoestel. Mijn naam is Jan Berger, ook weer met plezier gedaan vandaag. Reageer op het programma, kan dat mag natuurlijk altijd. janberger.radio@gmail.com is daar de rest van tafel openstaan. Ik wens u een hele fijne dag en ik vertel nog even wat de muziekjes van u uitgaan. We kijken in hoeverre we komen, ik heb er nog drie klaarstaan. Allereerst 1974, de George Baker Selection, Sing a Song of Love. Daarna een nieuw werkje van Robert F. Champion, D'Amour. En nog een nieuw werkje van Brady Music, ofwel de Charlie Sis, Get the Stretcher Out. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groeten en graag weer tot de volgende bond maar weer.

En dat is maar weer de opening in het programma Bond voor vandaag. Deze van Fiction Factory terug naar het jaar 1984. It feels like heaven. En ik hoop dat het debuut ook zo fijn voelt. Ik ben Jan Berg. Ik draai de plaatjes voor u het komende uur. Blijft u erbij? Dan gaan wij de hedendaagse muziek weer voor u draaien. Lost Frequencies en Live It All.

0: De muziek van Jacques Dutronc uit een lange vervlogen verleden deze. Il est 5 heures Paris se fait, 1968, het jaar waarin dit nummer piekte in de hitparades.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker. En we gaan naar 2008 met de band Leave. Dit is New Song.

0: De muziek van Leave uit 2008. Dit was de New Song. Lekkere muziek in het programma.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2013, Avicii. Ja, hij bent er zo lang niet meer onder ons. Hè. Dit is Hey Brother.

0: De muziek van Avicii terug uit 2013. Hey Brother, de titel van de plaat.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Dat nieuwe werkje hebben we voor u klaar liggen van Wally Bartfley en Stephen Wrench. Poison and Desire.

0: Wally Bartfrey samen met Stephen Wrench, Poison and Desire, de deel van deze opname.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 1996 met Garbage. Only happens. Kan ik nog meer zeggen?

0: Voor mij ook hier een stelling waar iedereen zich in kan vinden. Only happy when it rains. En dat was Garbage.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Op naar het half uur, 1977. David Bowie, Sound and Vision.

muziek van het jaar 1982. Survivor, de naam van de band. Eye of the Tiger, de titel van het nummer. Een dikke hit in de hitparades in dat jaar. Fijn dat u er nog steeds bij bent. Programma Bond, we gaan lekker door meteen naar de muziek. Somber, my body isn't ready. En blijf erbij.

0: is ook de hedendaagse muziek hier in het programma Bond. Dit was Somber en My Body Isn't Ready.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan terug in de tijd. In 1967 met La Baroque. Walking on a Ching Chang.

0: De muziek van Le Baroque, 1967, alweer lang geleden deze. Working on a Ching Chang.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2002, muziek van Billy Crawford. When You Think About Me.

0: Billy Crawford uit 2002. When you think about me.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Uiteraard hebben we dat ook voor u. Frank Smekens hier zo. Lekker met je dansen.
2: Ja, vanavond ga ik lekker met je dansen.
0: Even een feestje.
2: Oh,

0: Meneer Frank Smeekens, lekker met je dansen, een vrolijk Nederlandstalig feestplaatje.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Bidi.
0: Ja, dat is het zeker met zo'n plaat, hè. Maroon 5, dit is One More Might. We gaan naar het werk naar 12.

En dat was hem, de muziek van Maroon 5, inderdaad. One More Night hier in het programma Bond. We zijn gekomen aan het einde van het programma. En ja, daar laten we het dan weer bij, hè. Mijn naam is Jan Berg, ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Reageren kan naar janberg.radio@gmail.com. En voor de overige wens ik u een hele fijne dag. Ik vertel u nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Uiteraard, allereerst 1966 met Don Mercedes en Rocky. En daarna nog een nieuw werkje van AK Cody, Shake the Room. Bedankt voor het luisteren en graag.

Het nummer zal je ongetwijfeld wel bekend voorkomen. Je hoorde de Delphonics en Ready or Not, Amerikaanse band die begon in 1965. De groep werd destijds opgericht door William Hart, Wilbert Hart, Randy Kane en Major Harris. Nou, het nummer Ready or Not is geschreven door Tom Bell en William Hart en zou later nog gecoverd worden. Daar komen de hele bekende, onder andere de Jacksons in 1970 en de Fugees in 1996. Hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we weer kennis laten maken met de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Nederpopplaats komt deze keer voor rekening van de groep uit Amersfoort, The Elements. En de tragiek van de muziek gaat onze aandacht uit naar Jet Harris en Tony Meehan. Maar zo verder is het nog niet. Eerst deze van Dave D, Dozy, Biggie Mick en Titch en Save Me.

Abby Holland en It's Not Too Late. Amerikaanse zanger, songwriter en producer. Zijn oudere boer overigens van Brian Holland. Maar samen met zijn broer en Leland Dozier maakte hij deel uit van het beroemde schrijvers trio Holland, Dozier en Holland. En dat deden ze natuurlijk allemaal bij Motown. De heren staan, zijn verantwoordelijk voor een groot aantal hits die bij Motown zijn uitgebracht. Daarvoor hoorde je de groep Virgin en Sleep Secret. Dat is een mooi voorbeeld overigens van de psychedelische rock. Nou, deze Engelse groep brengt dus nummer uit in januari 1968. We begonnen dit trio met Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Ditch. En het leuke nummer Save Me. Engelse popgroep uit de jaren 60 die een aantal hits zouden scoren. Waaronder The Legend of Xanadu. Dat wist een nummer 1 te halen in de Engelse hitparade. Zometeen onze nederpopplaat, de groep uit Amersfoort, The Elements. Maar eerst ga je luisteren naar deze van Kokomo en Asia Minor.

hoorde de Tricycle en Somewhere. Ik heb het al eens gezegd, als je onbekende muziek draait uit de roemruchte jaren, dan wil het ook wel eens voorkomen dat je er niks van hebt kunnen vinden. Dat was in dit geval ook zo. Mocht je er toevallig wat van weten, je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. Daarvoor hoorde je Dickie Lee en Don't Wanna Think About Paula. Amerikaanse zanger-songwriter die zijn carrière begon in de jaren 60 in de popmuziek en in 1969 wisselde naar de country. Als zanger bereikte hij in 1962 nummer 6 van de Billboard Hot 100 met Patches. Maar zijn bekendste pennenvrucht, zoals het heet, is She Thinks I Still Care, waarmee zowel George Jones als Anne Murray een nummer 1 country hit hadden. Elvis Presley nam overigens dat nummer in verschillende tempo's tot 2 maal toe op. We begonnen met Kokomo en Asia Minor. Het is het pseudoniem van Jimmy Wisner. Het nummer Asia Minor is een rock'n'roll versie van het Edward Creek pianoconcert in A minor, als ik het goed uitspreek. En ook nog leuk om bij te vermelden, Veronica DJ Joost en Draaier gebruikte het destijds als tune voor zijn programma. Zometeen onze tragiek van de muziek. Onze aandacht gaat daaruit naar Tony Meehan als lid van het duo Jet Harris en Tony Meehan. Maar eerst ga je luisteren naar een aantal hele leuke zoals deze van Johnny D. Little en Not Guilty.

0: hoorde onze nederpopplaat The Elements and The Love I Had Before. Band afkomstig uit Amersfoort, die in hun hoogtijdagen 1967-1968 bestond uit John Brands zang, Mels Punt gitaar, Jacques Smulders bas en Ilja Gort op drums. Nou, voordat ze in een stroomversnelling kwamen, wisselde de band regelmatig van leden. En Jacques Smulders die schreef halverwege de jaren 60 veel songs. Dat deed hij samen met John Brands, die later zanger werd bij de groep Zen. Nou, hieruit rolden twee singles die werden uitgegeven door de platenmaatschappij van Willem Duis, Iremark. The Elements hadden tot eind 1968 tv-optredens in Nederland en België. In Hilversum had de groep een eigen fanclub, want daar woonde de toenmalige manager Hans Bunk. Ik wil toch even bij vermelden dat we aan de info zijn gekomen dankzij Ilja Gort en Jacques Smulders. En mocht je meer willen weten over The Animals, dan verwijs ik je graag naar de website 60sgeneration.nl. En daarvoor hoorde je Ray Dexter en Lovely Weekend. De liefde voor muziek kreeg deze zanger met een poplepel ingegoten. Want zodra het Moskou-Warschau-concert werd gespeeld op de radio, stoof hij naar binnen om te luisteren. Hij begon zijn muzikale carrière in de Two Eyes Bar, waar ook Tommy Steele en Cliff Richards begonnen waren. We begonnen dit trio met John DeLittle en Not Guilty. Engelse zanger die werd ontdekt door orkestleider John Barry. Nou, samen brachten ze 5 singles uit, waaronder het nummer wat je hoorde.
1: Dit is de Oldies Project. De tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek Tony Meehan. Hij was samen met Jet Harris, Hank B. Marvin en Bruce Welch oprichter van de Britse popgroep The Shadows. Meehan speelde drums in alle vroege hits van Cliff Richard en The Shadows. En in het nummer See You In My Drums is een hoofdrol voor hem weggelegd. Hij was pas 10 jaar oud toen hij interesse kreeg voor het drummen. Toen hij 13 was, had hij zijn eerste baan als drummer bij een band die speelde in een discotheek in Willesden, Londen. Toen hij 15 was, sloot hij zich aan bij de begeleidingsband van Cliff Richards en die was toen genaamd The Drifters. Nou, de naam van de band werd later veranderd in The Shadows. Meehan verliet The Shadows in 1961 en ging werken bij Decca Records. Hij vormde in die tijd ook nog een duo met gitarist Jet Harris. Meehan overleed aan de gevolgen van een hoofdwond die hij opliep tijdens een val in zijn woning. In de tragiek van de muziek Jet Harris en Tony Meehan en Scarlett O'Hara.

Helen Greco en Lily's Lament, Amerikaanse zangeres en actrice. En dat al vanaf de jaren 30 tot ver in de jaren 60. De jaren 50 en 60 trad zij samen met haar toenmalige echtgenoot Spike Jonze op in de tv-show Spike Jonze Show. Ja. En daarvoor hoorde je Peter Jay en de Jaywalkers en Patchman Farm. Engelse band die het nummer uitbrengen in 1965. En dat verscheen bij Piccadilly Records. Componist van het werk is Mose Ellison. En we begonnen dit trio met de tragiek van de muziek Jet Harris en Tony Meehan en Scarlett O'Hara. Je weet het, jouw suggestie voor dit onderdeel van het programma. Je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. We zijn aanbeland in het programma waar ik er altijd een stuk of vier voor je op een rijtje heb staan. The Majority, The Charmaines, Design, maar eerst deze van Jan Panter en Scratch My Back.

Oldies Project. Oldies Project. Met Roel van Antwerpen.

Je hoorde een nummer uit 1966, The Majority and One Thirds. Groep werd opgericht in Hull begin jaren 60 en dat onder de naam The Mustangs. Ze veranderden hun naam in 1965 toen zij verhuizen naar Londen. Nou, echt commercieel succes wisten zij niet te halen en bleef ook uit. De groep verdween daarna eigenlijk van het front. En daarvoor hoorde je de Charmaines en What Kind of Girl. Tussen haakjes Do You Think I Am. Amerikaans trio dat werd geleid door Gigi Jackson. Ze traden ook op als achtergrondkoor dat voor diverse andere artiesten. En daarvoor hoorde je de groep Design.

zijn niet. Maar goed, het is toch aardig om eens een keer laten horen. Hey, tot zover alweer deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Breng ook eens een bezoekje aan onze website theoldiesproject.nl of like ons op Facebook. facebook.com/theoldiesproject. Ik heb er minimaal nog eentje voor je. En dat is deze van Gabriel and the Angels. En Zing When the Strings of My Heart. En zo is de titel. Wat mij betreft...

Hallo, u luistert naar Radio Atlantica Breda. We zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week te beluisteren via de website www.atlanticabreda.nl.

handen kwijt. Hé, hey, jome Joop, mijn vader zit weer te drinken. Hé, hey, jome Joop, hij heeft nog steeds geen job. Hé, hey, jome Joop, laat hem niet verder zinken.

nog van groep 8. Toen had ze mij al in haar macht. Hier heb ik jaren op gewacht. Ik wil je zien.

0: Ruist als het water van de Noordzee.
1: Patrick heeft de zomerkriebels.
2: Zomerradio.
0: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Inderdaad, wat gaan we snel, hè? Ja, inderdaad. Donderdag. Donderdagmiddag. Heel bijzonder goede middag. Smakelijk eten. Als je aan tafel zit of als je nog aan tafel moet gaan, wel. Dit is de lunchbreak. Waar naartoe je luistert natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. We begonnen met Don Henley deze donderdagmiddag. En dit al met The End of the Innocence. Ja, dat zijn we al lang niet meer, denk ik. Hè? Inderdaad niet. In ieder geval, we zijn er weer tot 1 uur natuurlijk met de nodige verteerbare muziekjes hier op je radio. En soms af en toe eens rock and roll uit het onderste van de kasserol. Wel, dat komt er natuurlijk ook wel bij, natuurlijk, ja. Zomerse dagen op je radio, zomer op de radio. En het is ja, misschien wel een grote vakantie voor jou, dus geniet ervan, zou ik zeggen. Wij houden hier lekker de stoel warm voor, ja, voor iedereen, hè, inderdaad wel. Don Henley en dit allemaal met zijn The End of the Innocence. En hier is Layback. En de bakker, ja, die bakt nog steeds zijn broodjes, hè, inderdaad wel. Bij de bakker de koekjes en bij ons de verzoekjes, zeiden we vroeger. Hier is Bakerman van Layback.

da buona con Johnny Wayne. Sagabona.

Inderdaad, we hadden hier herkenkunstjes aan het doen, zoals Charlie Chaplin in de tijd. De Chaplin Band, dat was er natuurlijk dat je hoorde. En dit allemaal met een heel bekende clubgeet natuurlijk, Il Villiero.

0: Ja, wel, de trainers hadden wel een klein beetje reizen, zeg maar. Hè. Ja, inderdaad, vraag het maar eens aan Huus Mevis in de tijd. Toen hij zijn grote liefde ontdekte en hij in Brugge, ja inderdaad, in België in Brugge, daar een kamertje huurde en ja, stiekem met zijn vriendin daar verbleef.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Ja, de onvergetelijke song in de lunchbreak. What's the color of money? Hollywood, Beyoncé.

En dan, ja, zomer op je radio. Je hoort het, je proeft het, je ziet het. Ja. De energie die druipt er zo vanaf. En natuurlijk van deze van Hollywood Beyond. En dit allemaal uit The Color of Money. Als het nu zwart, geel, wit of rood is, het blijft goud natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Hier is Phil Lynott. En dit allemaal met zijn Yellow Pearl. Een beetje rock and roll leek het onderste van de kast roze wel in zijn. Wel, dat moet kunnen op een donderdagmiddag als deze.

Ja, inderdaad, de ontdekking van de synthesizer, dat hoorde je natuurlijk hier een klein beetje met Phil Lynott en dit allemaal met Midjour en de Yellow Pearl. Ja, inderdaad wel. Ja, en wat ga je nog allemaal presteren vandaag? Wel, je mag het ons laten weten natuurlijk via de gekende kanalen, zoals we altijd zeggen. Hier is de drummer Genesis. Hier is Phil Collins natuurlijk en Paper Lights.

Inderdaad, dat als je opeens bent, vergeet zeker niet van de kaartjes te schrijven natuurlijk. Hè. Inderdaad wel, met de muziek van Phil Collins moet dat allemaal wel lukken natuurlijk van Genesis. En dit allemaal met een paper lead. Ik heb er nog eentje klaarstaan voor het heetste nieuws van toen. En dat is geworden Chris Wolf en dit is met zijn Heroes.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Voorschoten, Voorburg en Leidschendam. Ja, Journey Kachman en haar brave broeders. Daar gaat Earth and Fire.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.

Zo symfonisch en zo sfeerbepalend voor de jaren 70. De muziek van ELO, Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. Want het blijft er toch een heerlijke plaats. Nog meer van de lekkers? Natuurlijk het komende uur. Wees welkom vrienden, waar ook op deze aardkloot. Dit

Nederpop uit de Limburgse plaats Brunsum, lieve mensen. De band die had van het midden tot het eind van de jaren 70 4 internationale hits op hun naam. Onder natuurlijk Mississippi, Georgie Smile en My Broken Souvenirs. Om niet deze te vergeten natuurlijk. The Wet Day in September. Ach, dat komt wel eens voor in Nederland. We love.

0: van de zoveel uitvoeringen. In dit geval door Bel Eetbok.
1: Een fijne van achter de keuken voorbij.
0: In 1968 werd de groep opgericht op de naam Maandverband. In de jaren 80 kwam Erik Meijer erbij en toen heette ze al Toontje Lager. Met een soort van bucketlist.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

Ik moest heel lang geleden wel eens een traantje wegpinken bij deze plaat. Had je dat dan? Oh, zo mooi. Uit de tijd van Veronica, kom naar je toe deze zomer. Dat was wel heel lang geleden natuurlijk. Rod Stewart, and I Don't Want to Talk About It. Daarvoor uit Wageningen, toontje lager, met nog zoveel te doen. En juist, we zijn opeens weer lekker terug in die gouden jaren 70.

0: wereldwijd de Middle of the Road Show via diverse kanalen. Luister vrienden.
1: Luister vinken.
0: Fijn dat jullie er allemaal bij zijn. En met vandaag soep. Soep. Ja, champignonsoep uit de keuken, uit de kantine van Brenda en Frans. Heerlijk. Wat een verwennerij. 1973, het jaar ook voor Shy Coltrane. Hier is ze met Go Like a Lion.

0: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Doe dit thuis nooit na.
1: Daar is de goldvis. Dat was de goldvis.
2: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.

met onze heilige fotograficus. Toch mooie muziek op deze aardkloot gebracht. Zeg. Geweldig, jongens. Lang geleden dat ik dit nummer draaide van The Darts. Was een Britse band die in 1976 werd opgericht. The Darts maakte voornamelijk doo-wop muziek. In eind jaren 70 en begin jaren 80 een eerste succes was een mix van de nummers Danny Cool en The Girl Can Help It. Maar in 1978 hadden ze dit als nummer 2. It's a winning. Hey, dat is ook lang geleden. Grote sterren, vriend. Ja, je komt ze tegen in de wereld, Roodje. De voltooid verleden.

die in de Verenigde Staten nooit succes heeft gehad. In tegenstelling tot Nederland, waar mede dankzij good old DJ Alfred Langhaller, die de groep perfect vond, de concerten goed werden bezocht en Piece of the Rock in 1978 terecht kwam op de 7e plek in de Nederlandse top 40. Dat is waar het zijt, lieve leute. What is finest in the middle of the road show. We zijn er gek op. Dit is Susanne.

Ik ben stapel gek op jou, Suzanne. Er werden meer dan 3 miljoen platen van Suzanne verkocht. En ik kan je niet voorstellen, 3 miljoen platen van dit nummer in de kleine kikkerlandje in Nederland. Maar gelukkig werd de plaat ook in het buitenland een groot succes in diverse andere talen. Dankjewel, VOF de Kunst, waaronder dus de zanger Nol Havens. Even de laatste plaat in de show, maar gelukkig volgen er meer veel, veel leukere programma's. Blijf lekker luisteren. Veel plezier.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Muziekfabriek.
2: Vrienden en vriendinnen, ik heb wederom een uur voor je samengesteld en die ga ik dit uur voor je draaien. Dus laat je wederom door de muziek verrassen.
3: Rondersteen, c'est oulala.
2: Zo, relaxed, neem een kop koffie erbij of een kopje thee of wat dat ook zijn mag. En geniet van Maxine Nightingale uit de jaren 70 met Right Back Where We Started From.
4: De Muziekfabriek, laat je door de muziek verrassen. Verrassen, de naam zegt al genoeg. De Muziekfabriek.

Nou, zomerse kan het niet volgens mij. Met deze van Tim Tim. Rum en Coca-Cola. Shake it up well. Heerlijk zeg. Daar word je toch echt vrolijk van als je dit hoort. Daarvoor zat Frank Boeien, 1 miljoen sterren. En een liedje uit de jaren 70 van Maxine Nightingale. Right back where we started from. Verderop in de muziekfabriek aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar nu eerst de Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.

0: Straks het vervolg, dit rijtje van drie, maar nu eerst tijd voor ons eerste item.
1: Ron van der Steen.
2: From long time ago. Jukebox classic, golden oldie.
0: Jam Berry, geboren in Los Angeles, en Dean Torrance, geboren in diezelfde stad, ontmoeten elkaar op Emerson Junior High School in L.A. Het duo begint als Jan en Arnie.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Jam Berry en Arnie Ginsberg raken overtuigd van elkaars vocale capaciteiten. Wanneer ze naast elkaar staan te douchen na een voetbaltrainingsuurtje. Samen met enkele vrienden en twee bandrecorders nemen Jan en Arnie de hitsingle Jenny Lee op in de garage van Jam Berry's ouders, waar later meer songs opgenomen zullen worden. Jan komt uit dienst en Arnie gaat erin. Jan en Dean hebben in 1959 een hit met Baby Talk. Een nummer dat geproduceerd en gearrangeerd wordt door Herb Albert en Lou Adler. De twee jongens studeren dan nog, Berry voor dokter en Torrance voor ontwerpen. Na een korte periode op het Challenge label komt het duo op Liberty terecht, waar de jongens over hun favoriete vrije tijdsbesteding surfer gaan zingen. Het wordt een genre apart. Hun eerste surfsong krijgen ze van de meeste in het surfen, maar die zelf nooit op de plank stond, Brian Wilson. Surf City wordt dan een nummer 1 hit in 1963.

1963, het was een nummer 1 hit voor Jan en Dean en Surf City. Wil je ook een Jukebox Classic aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl. Je hebt vast meegeteld. Ik heb er 2 gedraaid, dus je hebt er nog eentje van me te goed.

0: Een plaats waar het allemaal gebeurt. De showbiz Hollywood. Misschien was dat wel de aanleiding om dit nummer te maken. Hollywood Tonight, Michael Jackson. Zoals ik eerder zei, van het album Michael. En wat waren die andere twee liedjes?
1: De Muziekfabriek.
0: Een duet van Joe Cocker en Jennifer Warnes.
1: Volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Komt uit de film An Officer and a Gentleman met in de hoofdrol Richard Gere, Up Where We Belong. En daarvoor zat Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge. Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan. Als eerste het jazzy nummer van Babette van Veen, de dochter van Herman. Die heeft een tijdje geleden een heel opvallend album gemaakt. Bevat allemaal Nederlandstalige nummers. En dit staat er ook op, Vrouwen aan de Macht. Maar...

0: liedjes. Als laatste Handsome Poets. Dance, the war is over. Daarvoor zat Whitney Houston, How Will I Know. En we begonnen met Barbette van Veen, Vrouwen aan de Macht. Wil je reageren op de Muziekfabriek? Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl. Bernardus Kramer is geboren in Amsterdam op 17 februari 1947.
1: Oude lullenplaat.
0: Hij is een Nederlandse levensliedzanger en musicalster. Eigenlijk is zijn achternaam met een K.
1: Oude lullenplaat.
0: Maar hij schrijft het met een C, omdat dat internationaal praktisch is. In 1966 maakte Kramer samen met zijn begeleidingsgroep de Sparklins zijn televisiedebuut bij het NCRV-programma Tween. Hij wordt ontdekt door zangeres Annie de Reuven en had eind 1967 een hit met zijn eerste single Zai Zai Zai. Het nummer bereikte de 17e plaats in de top 40. Hij zou dit succes op de hitparade niet meer evenaren. Ook zijn bekendste hit, De Clown uit 1971, bleef steken op de 15e plaats. Bij deelname aan het Eurovisie Songfestival in Luxemburg eindigde Kramer met het door Pierre Cardin geschreven De Oude Muzikant als 14e van de 17 deelnemers. Er volgden in de jaren 70 nog enkele bescheiden hitjes. Maar na 1980 neemt het succes af en flopte zijn platen. Alleen als jurylid bij het Nationaal Songfestival in 1982 trok hij de aandacht door als één van de weinigen voor het lied Fantasy Island te stemmen, wat hem door het publiek in dank werd afgenomen. In 1989 kwam Kramer te werken voor Stage Entertainment, het musicalbedrijf van Joop van den Ende. Hij stond voor het eerst op de planken toen hij de rol van Juan Perón vertolkte in de musical van Evita van Andrew Lloyd Webber. Vervolgens speelde hij nog vele andere musicals. Luister naar De Oude Muzikant van Ben Kramer, die centraal staat als De Oude Lullenplaat.
2: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs, oud.

kennen hem niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

Dit is nog altijd de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Misschien wil je ook een oude lulplaat aanvragen. Nou, dat kan. Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl. En je bijdrage die wordt zeer op prijs gesteld. Ik heb wederom 3 liedjes voor je uitgezocht. Dit is er een van. Het is de liedzanger van The Babies. Hij ging ook een tijdje solo. Ik heb het over John Waite. Hier is Missing You.

0: De muziekfabriek. Ron van de Steen.
1: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver van de avonturen uit de brochure. Geen vragen stellen, Jeffrey. Gewoon

0: Dames en heren, jongens en meisjes, als ik zo vrij mag zijn.
1: Attentie, speciale aanbieding.
0: Deze van Mariah McKee en Show Me Heaven.
2: De Muziekfabriek.
0: En ik moet je natuurlijk nog even die twee andere geven.
2: Op volle kracht, de Muziekfabriek.
0: Lange Frans en Telau, zing voor me. En daarvoor zat John Wade, Missing You. Ik heb nog twee deuntjes voor te gaan. En hiermee neem ik tevens afscheid. Bedankt voor het luisteren. Maak nog een hele fijne dag ervan. Ik zeg maar weer gegroet en adios. Carol Emerald nog en The Real Thing. Hey, en tot de volgende keer. Hoi.

0: freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

topper. Daar is hij mee begonnen. Blank, zo meteen met Blow My Mind. En inmiddels een behoorlijke platenmaatschappij gewonnen. Niet de kleinste, Columbia Records, inderdaad. En daar staat hij onder contract tegenwoordig. Dus het is wel, betekent wel aanpoten voor Blanks, maar dat komt wel goed, denk ik. Zoals Cell Torch, oh, dat is lekker zeg, lekkere synthpop. Koos Albers, jij blijft bij mij voor de liefhebbers. Jigsaw met Sky High, ook een gaaf nummer. Maar eerst Suzy Quattro en Chris Norman samen. En Stumbling In.

Softcell, een van de allerbeste nummers van Softcell. Mark Almond, destijds uit Softcell gestapt. En toen nog eens een keertje samen met, voor mij ook met Jimmy Sommerveld. Die ook met Tijn onder gemaakt, weet je nog? Torch, ja, waanzinnig. Je had ook Tainted Love en zo. Dave Dekker en Monica hoorde je weer voor Softcell. Nu Koos Albers. Je blijft bij mij.

miljoenen mensen grote fan geweest van deze beste man. Helaas overleden, Koos Albert. Zo'n verschrikkelijk ongeluk gehad, in een rolstoel gekomen. Zichzelf wel omhoog gekrabbeld. Hij heeft er wel weer opgetreden zelfs en ook liedjes gemaakt. Maar niet meer door het succes wat hij toen had. 1989 hoorde je Koos Albert. Met Je Blijft Bij Mij. Hier is Dixar en Sky High.

0: take a trip back in time and sing along with the hits of yesterday. Music and
1: more. Incognito, and don't worry about a thing, Jigsaw met Sky High, hoorde je net ook even voorbij komen. Dus blijf er lekker bij, nog genoeg heerlijke muziek voor je onderweg.

0: countrymusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

Dit en Angie. Nick en Simon, hoe lang? Nou, toen waren ze nog bij elkaar. Dus leuk, ja, ze hebben een leuke erfenis achtergehaald. Laten we eerlijk wezen, toen ze samen waren in 2012... is ook een liedje wat nu gaat draaien straks. Komt dat helemaal goed. Bert Hering, Als sneeuw voor de zon. Ook zo lekker is dat. Heerlijk, aangekomen. Helemaal goede plaatjes. Heerlijk, heerlijk. Lady Gaga en Bradley Cooper nu met Shallow.

Credit. Credit, Angie. En Love and Understanding was dit. Ik en Simon. En hoe lang hoorde je daar weer voor Bert Hering nu? Met als sneeuw voor de zon, de Lost Frequencies daar weer achteraan. Met So Much Beauty Around Us.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek.
2: Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
3: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. Met over een minuut of 25 ongeveer weer een leuke plaat uit de jukebox vandaan. Welke het deze keer gaat worden, geen idee jongens. En zo richting het eind van deze show een dubbele Andreaanse senior in Double 2. Lekker meezingen, dansen, lallen, kijk maar wat je doet. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we in 1983 met... Gwen McRae.
4: 80s classic.

Vista Man's Friend 2026. Leuk plaatje van Donnie, samenwerking met Robert van Iemert. David Halper, de Maverick Experience, een keertje. All you ever do is bring me down. Lekker country nummertje. En we hadden Gwen McGray en Keep the Fire Burning. En die kwam in 1983 alweer, beste luisteraars. Ja, Keep the Fire Burning, dat is een nummer wat ik al zei van de Amerikaanse zangeres Gwen McGray in 1983. Het was haar eerste single van haar 7e album On My Way. Keep the Fire Burning is een dansbaar nummer waarin R&B, soul en disco met elkaar gecombineerd worden. Het nummer wist geen positie te behalen in Americans Billboard Hot 100. In het Nederlandse taalgebied werd het nummer wel een hit. Met een 18e positie op de Nederlandse top 40 en een 14e positie in de Vlaamse Radio 2 top 30. Korte informatie omtrent deze plaat. We gaan naar het volgende blokje van 3. 1984, You'll Never Know, dit is Shaka Tak.

0: mooie plaat is dat ook van Direct and One Fall uit 2026. Daarvoor hadden we Jessie J, Ariana Grande en Nicki Minaj met Bang Bang 2014. En we begonnen die blokje van drie met Shaq Attack, You'll Never Know uit 1984.
1: Hey Tim,
0: ja?
1: Volgens mij is het tijd voor de jukebox.
0: Absolutely, de muntje gaat erin, dus even kijken wat druk we zien. LL van Leo 5. L5 drukken we zin. Kun je schelen? Het is altijd maar weer kijken welke knoppen dat je denkt. Nou, dat maakt misschien een hele leuke combinatie. Wow, ja. Dit gaan de ouderen zeer zeker waarderen. We gaan terug naar 1970. Teach your children well. Dit is het hele mooie Crosby, Stills, Nash en Young.
2: You are on the road. Must have a code.

0: Keihard, de hits van toen.
1: Maybe you can hire the A-team.
0: Beleef en voel de jaren 80. Yesterday.

Tony Braxton, Breathe Again in 1994 was dat. Daarvoor hadden we het goede doel in samenwerking met VOF De Kunst. Speciale aanbieding in 1989. En we begonnen die blokje van drie met een mooie plaat uit 1970. Crosby, Stills en Nash. And Teach Your Children Well. Dat nummer is geschreven trouwens door Graham Nash. Hij schrijft Teach Your Children als hij nog lid is van de Hollies, maar neemt het niet met ze op. Afkomstig van het album, en wie kent het niet in mijn leeftijd, Déjà Vu. Dat was het eerste album van Crosby, Stills, Nash en Young, waaraan Neil Young deelneemt zonder daadwerkelijk te horen te zijn. Grateful Dead frontman Jerry Garcia is als gitarist te horen op dit nummer. In Nederland komt de single uit in de nazomer van 1970 met als B-kant Woodstock. En als je niet weet wat Woodstock is, dan wat je niet toen kan, maar nu wel tegenwoordig, even googlen en dan kom je vanzelf Woodstock tegen. We gaan dan weer naar het volgende blokje van drie. Ja, 1983, Eyes Without a Face. Dit is Billy Idol.

0: mooie plaat van een opmerkelijke band met een opmerkelijke naam. Sixpence None the Richer, zo heette ze. Kiss Me 1999. Daarvoor hadden we Sean Kingston en Beautiful Girls uit 2007. En we begonnen in blokje van drie met Billy Idol en Eyes Without a Face uit 1983. We kijken even naar het klokje. En wat zegt het klokje? We zijn heel strak in het schema. Dus kunnen we door naar het laatste deel van deze show. En de meeste luisteraars weten het al. Het is weer tijd. Voor
1: André Hazes, bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Buonasera signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk deze.
4: Geef mij nu je angst. Ik geef je er hoop voor.

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision
2: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
3: de Goud en Fout Show.

Hartelijk welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Oranje Party. Natuurlijk nog steeds hier vanuit de sneeuw in Westendorf. We gaan snel van start met onze eerste artiest, want we gaan gelijk een feestje bouwen. Hier is Marco Schuitmaker.

Ja, dank jullie wel. Dank jullie wel, jongens. Zullen we nog een lekkere dansplaat erachteraan doen? Voor alle stelletjes, Sweet Love.

Dank jullie wel, dank jullie wel. Lieve mensen daarachter in de hoek, zijn de dames, hebben die het allemaal nog naar hun zin? Laat jullie eens horen. En de heren, hebben de heren het nog naar hun zin? Ja? Zullen we nog zo'n lekkere dansplaat erbij halen, jongens? Waar gaat-ie? Dit...

Dank jullie wel, hoor. Dank jullie wel. Eens even kijken wat ik hier nog allemaal bij me heb. Lieve mensen, ik zeg altijd zo, wat er ook gebeurt,

Dank jullie wel, dank jullie wel. Jongens, zullen we eventjes een lekkere face medley doen? Die gaat lekker rustig beginnen. Ga lekker even buiten gaan staan. Na de hand, mogen we ook in de polk. Ik lees hier een briefje van jou.

Dank jullie wel, jongens. Lieve mensen, ik ben eigenlijk alweer toegekomen aan mijn laatste liedje voor jullie. En mijn laatste liedje is er altijd eentje waarbij ik eigenlijk aan iedereen vraag: ga eens even dichter bij die buurman staan, bij die buurvrouw staan, pak elkaar eens even lekker vast. Want dan gaan we even met z'n allen, jongens, genieten van het leven. Pak elkaar even lekker vast, jongens.

0: Tot straks in het tweede uur na de boodschappen.
1: De Josnette Goud en Fout Show komt ook naar je toe. Met onze Josnette Goud en Fout Drive-in Show voor de leukste feesten, bruiloften en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.josnetten.nl of bel met DDL Media Producties via 06-41-42-4499. Of mail ons via info@josnetten.nl. De Goud en Fout.

0: De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
2: de Goud en Fout Show.

0: Welkom terug na de commercials.
1: En hartelijk welkom normaal bij het tweede uurtje van Oranje Party Radio van deze week. Natuurlijk nog steeds live vanuit Westendorf in het prachtige, mooie sneeuwlandschap. En wij gaan lekker door met ons programma. We hebben de fantastische schijf van deze week voor je. Elias van Bernardo met zijn single Een Roos voor jou. En daar spraken we hem over. Dus we raken even terug hier van Westendorf naar de studio. Want we hebben een interview opgenomen met Bernardo.
2: Hij is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren
3: Jos Netten.
4: Jos Netten en Friends.
5: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
6: Telefoon.
7: Hallo.
8: Nou, lieve mensen, hier natuurlijk. Luister nog steeds naar het enige echte. Wat ik nou zo leuk vind is, we hebben nu een man onder de knop die wij al in 2018 te gast hadden in ons programma. Toen was ik backstage bij de televisieuitvoering van Oranje Party TV. Ik maak natuurlijk nu ook Oranje Party op de radio en de Gouden Vrouwtshow. Alweer meer dan 15 jaar. Maar toen kwamen we hem daar tegen en wij stonden backstage. We stonden in, volgens mij in de keuken met de geur van de frikandellen en de gehaktballen kwamen ons tegemoet daar. En het was hartstikke leuk en gezellig daar backstage. En daar was hij ook. En toen hadden we het er al over en ik zei, jongen, je hebt zo'n goede stem en nou, dit en dat is dus zo. Nu zijn we een paar jaar verder en heeft hij natuurlijk enorm succes gehad met een favoriet liedje van mij vroeger van Willem Duin, Kom Nou Alice. En heeft nu een liedje gemaakt wat dit liedje echt overtreft. Een nummer wat oorspronkelijk van André Hazes was in het begin van de jaren 80. Dus zo'n beetje toen ik begon de plaatjes draaien, zo eind jaren 70, begin jaren 80. En hij zong dat altijd bij zijn live concerten. Nou, zat ik te denken. Ik heb André nog eens een keer live gezien in een discotheek hier in Oss. Dat was aan de andere kant van waar mijn oom en tante een café hadden. Dus ik mocht mee gaan kijken naar André Hazes. En ik zat daar te luisteren, dit liedje. En ik denk, ik ken een liedje ergens van. Dus ik zeg dat tegen mijn tante. En die heeft alle cd's en lp's en singeltjes en de hele mikmak van André Hazes. En ze zei, ja, dat ken ik. Maar hij heeft daar eigenlijk nooit echt heel veel mee gedaan. Frans Duits heeft dat wel gedaan in 2006. En dan duurt het tot 2024, dames en heren, voordat onze grote vriend uit Haarlem deze plaat opnieuw uitbrengt en heel Nederland verovert met Een Roos voor jou. En dan heb ik het over Bernardo. Ik zeg hallo Bernardo.
9: En hele goede dag Jos.
8: Hey, welkom weer in de show. Ja, dus 2018 is er geweest dat wij elkaar troffen bij
9: in Oranje. De keuken, tussen de frituurpannen.
8: Ja, tussen de frituurpannen. En dan moesten ze ook die danseressen moesten er eigenlijk omkleden. Dus ik bleef natuurlijk in die keuken. Ik denk, hier moet ik blijven, hier moet ik wezen, hier moet ik zijn.
9: Ja, dat was de spot, zeg maar.
8: Ja, dat was de spot om te zijn, hè. Ja. Maar dat is alweer heel wat jaren geleden. Een jaar of zes geleden. En jij bent natuurlijk in die tussentijd als een raket verder gegaan. Ja, Kom Nou Alice. Wat een klapper van je wel. Ik zag hem pas nog voorbij komen bij Hart voor Muziek op televisie. Ook hier bij Omroep Brabant en heel veel andere zenders dat uitgezonden. Die kun je ook allemaal zien tegenwoordig op die kanalen. Dus ik schakel van Omroep Brabant naar Rijnmond en overal heen en weer kom ik het allemaal tegen. Ja, deze single, Een Roos voor jou, ja, die gaat echt, denk ik, Alice wel overtreffen.
9: Ik hoop het, Jos. Ik hoop het zo. En het ziet er naar uit dat het gaat de goede kant op, laat ik het zo zeggen.
8: Ik wou net zeggen, want als ik kijk naar de streams en ik kijk naar Spotify en naar al die kanalen, YouTube en zo, hij gaat als een raket en steeds meer mensen ontdekken het stemgeluid van Bernardo en jou, als jij op het podium staat, ja, dan gebeurt er ook wat, hè?
9: Dat is wel iets waar ik mijn best voor doe, Jos. Ja, dat is wel, Er is een hoop gebeurd de afgelopen paar jaar. Tenminste, eigenlijk vanaf 2019 was natuurlijk mijn eerste single. Waar ik eigenlijk begonnen ben met radio-interviews en dergelijke.
8: Ja.
9: We zijn nu een aantal jaren verder. En er is een hele hoop gebeurd. We hebben een hele hoop geleerd.
8: Ja, daar hebben we het net uitgebreid over gehad, hoe het in de muziekwereld eraan toe gaat. Maar ja, goed, kijk, je bent nooit te oud om te leren. Je hebt een hele hoop meegemaakt. En ja, ik was volgens mij destijds een van de allereerste, of misschien wel
9: de eerste. Jij was de allereerste waar ik een interview bij deed.
8: Ja.
9: Dat was samen met Frank van Etten.
8: Ja, met Frank van Etten inderdaad, die daar toen ook bij was. En zo is dat gaan groeien de afgelopen jaren. En deze Roos heeft natuurlijk wel heel veel gebracht. Ja, ik zei het al, een liedje eigenlijk van André Hazes. Maar gebaseerd op een mooi liedje met I Write the Songs van Mr.
9: Barry Manilow.
8: Barry Manilow, die we kennen van Mandy en natuurlijk van de Copacabana.
9: Ja,
8: Lekker, ja. Man. Dat zou ook nog wel een liedje kunnen zijn in Nederlands voor jou, Copacabana.
9: Het is een keertje gedaan al, hè?
8: Ja. Maar niet door jou, hè?
9: Nee, niet door mij. Nee, ik ben altijd, tenminste, altijd. Ik ben de laatste maanden op zoek geweest naar vergeten plaatjes. En dat begon ik eigenlijk mee met Kom Nou Ellis.
8: Dat
9: heeft me geen windeieren gelegd, zeg maar. Dat heeft voor mij heel veel deuren geopend en heel veel grote podia's waar ik ook inmiddels ook teruggevraagd word.
8: Ja.
9: En daar ben ik wel heel erg blij mee.
8: Ja, dat is ook hartstikke mooi. Je bent ook bij het Mega Piratenfestijn was je te zien. Zet er hard voor muziek en Toppers van Oranje en heel veel programma's kom jij voorbij omdat die allemaal zien. Dit is een hit in het land, want het is echt een dikke hit in het land ook, hè?
9: Ja. Het is een, hij wordt lekker opgepakt. En ik krijg hem heel vaak terug te horen, ook op optredens. Want zoals afgelopen weekend ook, dan kom je binnen en dan sta je in 1,5 uur sta je drie keer een roos voor jou te doen.
8: En dan nog 2 keer Ellis, dan is het half uur
9: en dan 2 keer Ellis en is je half uur vol.
8: Dus het is maar goed eigenlijk dat jij nog een scoopje voor ons hebt. Hè? Maar we willen het buiten de uitzending hadden, maar het is misschien dat we het even toch in de uitzending hebben. Een leuk scoopje heb je nog voor ons, hè?
9: Ik heb een leuk scoopje.
8: Nou, ja. Vertel.
9: De nieuwe single is eigenlijk alweer bijna klaar.
8: Kijk!
9: En die gaat eind... Dit keer gaan we echt voor de zomerplaat. Het wordt eind april dat hij loskomt, zeg maar.
8: Nou, dat is mooi, want in mei moet de zon gaan schijnen.
9: Heerlijk up-tempo nummer.
8: Oh, lekker man. Ik kijk er nou al naar uit.
9: Het is weer een compleet ander stijltje als dat iedereen eigenlijk gewend is van me.
8: Kijk, maar wel weer een lekker up-tempo plaatje om lekker op te dansen.
9: Ja, absoluut. Nou, absoluut.
8: En Frank van Kooijen weer achter de knoppen?
9: Jazeker. Kijk, iets wat goed is, moet je niet veranderen. En als dat nog steeds gewoon lekker werkt. Ik zou op het moment geen één reden op kunnen noemen om te zeggen ik ga op zoek naar een andere producer of op zoek naar een andere plugger. Nee, ik ben zo tevreden met hoe het om me heen is nu. Ook met Dennis, van de Kraan, met de plugger. Het contact is heel nauw. Ik word eigenlijk overal, echt overal bij betrokken. Dus nee, ik ga niet veranderen. Ik zal niet snel naar een ander gaan. En nogmaals, Frank Verkooijen is een meester. Een meester in het... in het verbouwen van liedjes. Dus nee. Ik zou geen reden weten, Jos, om weg te gaan.
8: Gelukkig. Nou, ik ook niet. Dus blijf er gewoon lekker bij. En deze roos is dan ook een beetje voor Frank Verkooijen. En dan gaan wij begin mei of zo gaan we elkaar zeker weer spreken in mei voor de nieuwe single. En ik kijk er nou al naar uit. Maar eerst gaan we nog even lekker genieten van deze klapper van Jewelste, dames en heren. Een liedje wat je bijna overal op de radio hoort. Maar zeker bij ons in de Gouden Foutje Radio van het begin af aan. Wat een lekker plaatje. Ik zou zeggen, Bernardo, kondig hem lekker aan op jouw eigen onnavolgbare wijze. En ik slinger hem weer de radio op. En ik waarschuw de mensen thuis vast. Zet die radio maar vast op standje buuroorlog. En of jullie thuis, op je werk of in de auto zitten luisteren. We gaan eens even lekker klappen. Bernardo, laat hem maar komen, jongen.
9: Heel veel luisterplezier voor iedereen. En wees lief voor elkaar. Een roos voor jou.
3: Dit is de nieuwe fantastische schijf.
7: Oranje Party Radio met Jos Netten, nieuw.

Tijd voor ons hier in Oranje Party Radio vanuit Westendorf. Om eens even terug te blikken op een van die mooie momenten van Oranje Party Radio. En dat gaan we doen met de man die altijd feest maakt. Ook hier in Westendorf, in Oostenrijk en overal waar hij komt. In Spanje, nou, je kunt zo gek niet verzinnen. Overal waar hij komt is het één groot feest. De feestkoning van Nederland, Arjen.

er gewoon open en eerlijk vooruit durven te komen. Oh, die kruipen gelijk weg. We zoeken even een paar dames die gewoon vol op de dansvloer durven te staan. Nee, schamen we er eigenlijk nog een beetje. Nou, even voor de mensen, we gaan het tempo even een klein beetje opvoeren, mensen. Ze zijn de mooiste van...

Ja, mensen, wij zijn van Breda vanaf gekomen. En dan moet ik zeggen, ik heb daar een stamcafeetje. En er zat er op de hoek van de bar, zat een wonderschone jonge dame. Ik dacht, ze is 5, 6, 27 jaar. Maar bleek nou, ze bleek 52 te zijn. Heb ik een liedje over geschreven. En die gaat zo. Ze is wel ouder dan we denken. Nou, mensen, even van links naar rechts.

staan hier een paar dames die voelen er erg aangesproken volgens mij. Zijn we een beetje opgewarmd, dames? Lekker los in de heupen. Nou, dan gaan we even. We gaan nog steeds gekker doen. We gaan veel gekker doen met z'n allen. We gaan even terug naar 2011. Hebben we een plaatje gemaakt. Ik zeg zakken, zakken. Nou, mensen, even heerlijke zomerse klanken. Even zakken, even door die heupen. En dan gaat hij. Here we go. Yo.

Ja, het zijn wel echte dansers hier, hè? Het zijn echte dansers. Zou we even een foxtrotje doen? Heb je al een man gevonden die een lekker foxtrotje kan dansen vanavond? Nou, mensen, even een paar liedjes die we allemaal kennen. En volgens mij, mijn grote vriend, ik zag hem hier al op het bord staan. Even een heerlijk medleytje waar we allemaal een heerlijk foxtrotje op kunnen dansen. Even meezingen met onze Django. Komt ja.

Hunne. Ongelooflijk kippenvel, mensen. Nog zo'n heerlijke meezinger, even van een maatje van mij. En deze laat me, komt ze aan. Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Houd dan de spiegel mijn gezicht.

Dankjewel. Die kan gewoon op de vingers fluiten. Dat zie je niet zo vaak, mevrouw, hè? Ja, mensen, we gaan even terug in de tijd. Ik ben heel nieuwsgierig. Zijn er nog mensen boven de 50 vanavond? Die er gewoon open en eerlijk vooruit durven te komen? Zijn er nog mensen onder de 50? Daar zijn er heel veel, hè? Zijn er heel veel. En mensen, we gaan even terug in de tijd. Hebben we allemaal liedjes hebben we verzameld. En die zetten we allemaal achter elkaar. En we gaan even kijken of dat er nog een Susanna binnen is. En zing mee, komt-ie aan. Nou, mensen, even een beetje op adem komen. Neem even een slokje van je drankje. En zing even keihard mee. Daar komt-ie aan.

Allee. Ja, mensen, even heerlijke zomerse klanken, even terug in de tijd. Even lekker dansen, gooi die heupen los. Hop! En we verlangen gewoon weer naar die 20 graden, hè?

0: of the same. En dan zingen jullie met z'n allen zo hard als je kan.
1: Ongelooflijk kippenvel, mensen.
0: Ik heb nog even een paar liedjes op een rijtje. Volgens mij uit de tijd. Waren er nog fans vroeger van de dames? Toevallig nog fans van Doe Maar. Een jaartje of 30. Ja, daar komen ze niet open en eerlijk vooruit. Maar ik zie heel veel handen omhoog gaan. Even een beetje chillen met z'n allen.

0: Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.
1: Zie mee!
0: Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.

Nou mensen, we hebben genoeg gefokstrot. De carnaval staat weer voor de deur. Zijn er nog mensen die geen carnaval vieren vanavond? We gaan het gewoon proberen. We gaan even een feestje bouwen. Eén grote polonaise. En ik zeg, jij bent volgens mij de man die de kat trekt. Even de man die de kat trekt. En dat doen we met Zeg eens meisje!

Ah, wat een gezelligheid, zie je. Dat zijn toch wel de stroom. Een net iets oudere generatie die gewoon nog heerlijk lekker kan foxtrotten, hè. Mensen, gaan er nog eentje doen. En dat is het laatste liedje van mijn eigen. Zing even allemaal uit volle borst mee voor de mensen die het nog niet mee kunnen zingen. Als je het één keer gehoord hebt, dan kun je het zo meezingen. En dat doen we met pure

0: Dit was de Oranje Party op de radio voor deze week. Kijk voor meer informatie en de programmering op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade, ja. Uw tijd is om.
2: Ja, dat dacht ik wel.
3: Ik doe eruit. Houdoe.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. freemusicradio.nl.
1: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
2: Leuk dat je luistert.
3: Hallo, mijn netje van de radio.
4: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?

luisteraars allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom hier en zijn we weer. Goeiedag. Wat een leuke plaat om mee te beginnen. De sympathieke man uit Bilzen. Dat ligt in België, Vlaanderen. Chris van Lin met O.O. Marijean. Hartelijk welkom allemaal bij Just Dutch, de eerlijke verstaanbare muziek uit Nederland en ook uit België, Vlaanderen, volgens onze vaste formule. En dat doen we al een aantal jaren, dames en heren. Om en om, eentje uit Nederland en dan eentje uit België, Vlaanderen. In de studio aanwezig het bekende bakje koffie. En het glaasje water mag zeker niet ontbreken. En dan roep ik altijd maar weer erbij. Dan gaat het helemaal goed komen in de show. Verderop in de uitzending de Hollandse meezingplaat van toen. Mogen wij zeker niet vergeten. En ook Glenn Robbins. Ja, inderdaad. Glenn Robbins is zeker wederom van de partij met zijn mooie grote zomerhit. De Zomermelodie. Goed. Het was een Vlaamstalige productie om mee te beginnen. Chris van Lin met O.O. Marijean. En als we het dan eerlijk gaan verdelen, dan gaan we overschakelen naar Nederland-België. Oftewel naar Nederland. En daar vinden wij de nieuwe plaat van Marco Schuitmaker, dames en heren. En die is gedeeld Lusou. Luisteraars, hartelijk welkom. We gaan beginnen. Dit is Just Dutch.

ze leuk of niet, soms deze van Marco Schuitmaker met Luzu. Is er nog koffie, dames en heren? Koffie is alweer op, tijd voor een nieuw bakje koffie. Doen wij die mooie single van Belinda Kinnaar, haar nieuwe single, Het is mijn leven.

0: Dit is mijn leven, dat is ringen van Belinda Kinar in de show, hier in Jazz Dutch.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.

Inderdaad, dan heb je een probleem als je dat niet doet. Van rechts heeft altijd voorrang, dames en heren. Ronny Ruijsdaal met het Keizer Karelplein. Oh, dit is een groot hit in België, Vlaanderen. Mel en Dan met de Belle Helene.

ze leuk of niet, zoals deze van Mel en Dan met Belle Helene. Oh, die ook van Doe Maar is ook goed. Daar gaat het niet om. Just Dutch met Monique Smit.

De zomermelodie is een leuke of niet, soms deze van Glenn Robbins. Dit is de gloednieuwe zinger van Emma Heesa. Ja, ze tikt aardig aan de weg, moet ik zeggen. Met de hartenbreker.

hadden ze een goede single of niet, met deze van Emma Heesthuis. Getiteld De Hartenbreker. Als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit is Just Dutch. Met die heerlijke verstaanbare muziek uit Nederland en ook uit België, Vlaanderen. We vinden ook een mooie van Larissa. Ga jij vanavond met me mee?

0: oftewel de Morning Train van Sina Easton, maar dit in de Vlaamstalige uitvoering van Larissa.
1: Ga jij vanavond met me mee?
0: Dat is de titel, hier zijn de Gebroeders Coe.

leuk of niet, soms deze van de gebroeders Co in de show. Dat ruimt ook nog, moet ik zeggen. Terwijl met Proud to be Found. Over naar België, Vlaanderen. Nederland is een beetje een half-half, 50%, 50% K3, dames en heren.

Oh, leuk om nog eens te luisteren hier in de show. Eens even kijken op onze klok. Oh, nog tijd zat. Tijd zat verderop in de show. Hebben wij natuurlijk nog de Hollandse meezingplaat van toen. Maar eerst even deze van Perry Zuidam.

is de man uit Leiden is dit, hè? Dat is er een van Sneek Klein. Met de titel Niet Zo Bij Mij kennen we deze nog. Ja, natuurlijk kennen we die eerst. Toch trouwens de Hollandse Amazing plaat van toen, dat moet ik niet vergeten. Anders hebben we er geen tijd meer voor. Maar eerst even deze mooie van Bert Kaal met Zo Verliefd.

is leuk of niet, of steeds een Bart Kaal met zo verliefd hier is niet te houden. En ze gaan nooit meer op vakantie. Nou ja, dat is toch wel jammer, of niet soms?

0: zonnige klanken.
1: En een opperbeste sfeer.
0: Wat wil je nog meer?
1: Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
2: Moet het helaas, we zijn einde aan het programma Just Dutch voor deze keer. Wat een leuke show toch, of niet zo? Maar het is weer omgevlogen, de tijd is omgevlogen. Ik zie een ster van Mauve McNeil was de allerlaatste grammofoonplaat voor deze keer. Ik zou zeggen, dank allemaal voor het luisteren. En wat mij betreft, tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Just Dutch.

0: Beste luisteraar, wederom van harte welkom bij een nieuwe aflevering van een oude hitparade. Vandaag nemen we je mee terug in de tijd naar week 33 van het jaar 1983. De platen die toen allemaal hits waren, je hoort ze de komende twee uur wederom een keertje. We openden zojuist met de nummer 40 notering in die oude hitparade. Dat was de formatie Spargo en Do You Like Me. Op nummer 39, Nederlandstalig werk afkomstig van Noodweer in de disco.
1: Nummer 39.

vanavond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is al zo komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan. Ik als DJ heb een enorme polyp boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. DJ'tje heeft eerst genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

0: De meest bekende opname van deze dame was dat Miquel Brown en So Many Men, So Little Time. We vonden haar terug op nummer 37. Zij was trouwens de moeder van zangeres Sinitta, die enkele jaren later ook een paar hits zou scoren. 6 platen kwamen er nieuw binnen in die oude hitparade. En de eerste van die 6 komen we tegen op nummer 34. De Eurythmics, Who's That Girl?
1: Nummer 34.

0: Terug in de tijd. Met de hitparade van toen.
1: Nummer 33.

0: was Marcia Griffiths. Ze werd ook wel de Queen of Reggae genoemd. Ze is afkomstig uit Jamaica en ze werkte ook nog samen met Rita Marley. We vonden haar als tweede nieuweling terug op nummer 33 met de Electric Boogie. Op nummer 32 nog een nieuweling, Hazel Dean, Searching.
1: Nummer 32.

0: Haar volledige naam is Hazeldine Poole en ze werd geboren in 1952. Ze scoorde één grote hit en dat was deze, nieuw binnengekomen op nummer 32, Searchin'. Duitsstalig werk nu op 31, Nena met de Leuchtturm.
1: Nummer 31.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: 1983.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 30.

0: De formatie The Police was dat. Ze waren waanzinnig populair eind jaren 70 en begin jaren 80. Ze waren trouwens de vierde nieuweling in die oude hitparade van week 33 van het jaar 1983 met de single Wrapped Around Your Finger. Op 29, John Spencer, een steelgitaar en een glaasje wijn.
1: Nummer 29.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 28.

0: Zijn vader speelde viool en hij zelf leerde viool spelen toen hij 4 jaar jong was. Op 8-jarige leeftijd ontdekte hij de gitaar en die heeft hij daarna nooit meer losgelaten. Carlos Santana was dat er samen met Willie Nelson dit keer en They All Went to Mexico. We vonden ze terug op 28. De 5e nieuweling komen we tegen op 25. De Stray Cats, See Sexy en 17.
1: Nummer 25.

0: Ze ontstonden uit een mislukt cabaretprogramma en dat heette Het Groot Orkest. Zelf noemden zij zich Het Klein Orkest en ze zijn begonnen in 1978 en maakten enkele leuke hits. Waaronder deze Koos Werkeloos. We vonden ze terug op 24. De Belgische zangeres Nathalie die kwamen we tegen op 23 met de enige hit die ze ooit heeft gemaakt. My Love Won't Let You Down.
1: Nummer 23.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: John Westland.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 22.

0: Dat was Flesh in the Pan, een duo bestaande uit George Young en Harry Venda. En dat waren twee mensen die in hun jeugd nog samen hadden gewerkt in de formatie The Easy Beats. Met Waiting for a Train vonden we ze terug op nummer 22 in die oude hitparade. Op 21 daar stond Yellow, I Love You.
1: Nummer 21.
2: I Love You.

0: Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 20.

0: Beste luisteraar, ik heet je van harte welkom in het tweede uur van de hitparade van toen. Vandaag luisteren we naar de hitparade van week 33 van het jaar 1983. En in het voorgaande uur kon je al luisteren naar de nummers 40 tot en met 21. Dit uur tellen we verder af van 20 tot en met 1. En zojuist was dat op nummer 20 de Star Sisters van de Stars on 45. En op nummer 19 een nummertje geschreven door Ian Dury, uitgevoerd door Kitty Grant, Glad to Know You.
1: Nummer 19.

0: Het was de opvolger van hun nummer 1 hit Comment ça va en de tweede single dus van de formatie The Shorts. De zesde en hoogst nieuw binnengekomen plaat in die oude hitparade en we kwamen ze tegen op nummer 18 met Je suis tu es. Op nummer 16 de Engelse formatie Bow Wow Wow, The Man Mountain.
1: Nummer 16.

0: Het was een Canadese producer die één hit wist te scoren in zijn leven. Transix, zo noemde hij zich. De single heette Living on Video en ze stonden genoteerd op nummer 15. Op nummer 12, niemand minder dan Michael Jackson. Wanna be starting something.
1: Nummer 12.

0: Zijn eerste hitparade succes had hij toen hij nog maar 12 jaar oud was. Dat was in 1972. En hij zou in de hitparade blijven komen tot zijn dood in 2009. Michael Jackson was dat dit keer met Wannabe Starting Something, genoteerd op nummer 12. Op nummer 11, Kim Wilde, The Love Blonde.
1: Nummer 11.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 10.

0: Het was de enige hit die deze Italiaanse formatie ooit wist te scoren. Clubhouse was dat met Do It Again with Billie Jean. En de zanger op deze plaat was trouwens Silver Pozzoli, die later ook nog een paar solo hits zou maken. Nummer 10 was dat in de hitparade van week 33 van het jaar 1983. En op nummer 9, 10cc, Feel the Love.
1: Nummer 9.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: John Westland.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 8.

0: Dat was Mike Oldfield. Hij speelde vele instrumenten, maar zingen kon hij niet. Dus daar huurde hij de Schotse zangeres Maggie Reilly voor in. Samen hadden ze twee hits, waarvan dit de eerste was, Moonlight Shadow. En die vonden we terug op nummer 8. Op nummer 7, Dolce Vita van Ryan Paris.
1: Nummer 7.

0: Agneta Veldskok was dat. We kennen haar natuurlijk als de blonde zangeres van de formatie ABBA. Maar solo scoorde ze ook een paar hitjes, waaronder deze. Wrap Your Arms Around Me stond genoteerd in die oude hitparade op nummer 5. En op de derde positie, daar vonden we Hans de Boy, Annabel.
1: Nummer 3.

0: In totaal scoren ze 2 hits, deze band uit Engeland, waarvan dit de meest bekende was. Fleece was dat met I.O.U. genoteerd op nummer 2. Rest ons uitsluitend nog de nummer 1 notering van de hitparade van week 33 van het jaar 1983. Daar stond Berdien Stenberg genoteerd met de Rondo Russo.
1: Nummer 1.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
2: De tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen. Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: Summertime 1973.
4: Look out! Hilversum 3. Toetelschrijf.

0: Wat een mooie binnenkomer voor deze aflevering van de jaren 70. Free Dog Night en Shambhala. En typisch genoeg bleef dit nummer steken in de tipperaden. En in Amerika werd het een top 3 hit. Van harte welkom bij de jaren 70. Twee mooie en gevarieerde uren kun je weer tegemoet horen. Met in het tweede uur 5 uit de top 10 van. We maken dan ook bekend wat de nieuwe albums zijn. Daar ga je ook een track van horen. En in beide uren ook een muzikale connectie en een van A naar B. En wat albums betreft, hele mooie en leuke albums. Chicago met Chicago 10 en Working Class Hero van Judge Dredd. Ook een heel leuk album. Maar we gaan eerst even een muzikale connectie leggen. Dat gaan we doen met de tweede hit voor Dave Edmundsen. Top 3 hit voor Born to be with you.
1: 1973.

Sculpture met Sabra Dance in Engeland in 1968 werd dit een top 5 hit. En in de groep zat Dave Edmunds. En dan zijn we beland bij Chicago 10 van Chicago. Is wel het negende album, is uitgebracht in 1976. Hield het bij ons 31 weken vol en piekt op 4. Hier is Together Again.

Corrie Konings, en jij weet toch wel wat liefde is. In 1973 was dat haar tweede solo-hit en kwam op 21 terecht in de top 40. In de jaren 70 gaan we kijken in de Billboard Hot 100. En we gaan naar 1976. John Miles had een hele kleine hit met Music, piekte daarop 88. Maar de voorganger daarvan, die piekte op 88.

Heel toepasselijk, L.A. Sunshine van War in 1977. De 14e hit en de opvolger van de top 7 hit Summer. Zometeen in de jaren 70 een mooie van A naar B. Maar we gaan eerst even kijken in de tipperaden. En daarvoor gaan we naar Limburg. De Classics met onder andere Jan Dirks. Ze hadden al een mooie hit met Lady of Spain. Maar de opvolger daarvan die kwam niet in die top 40 terecht. Hey, what's your name?

Dire Straits en Where Do You Think You're Going? Prachtige B-kant van Lady Writer. En dat was in 1972 de tweede top 40 hit en had maar een bescheiden positie op 18 in de top 40. En dan zijn we beland bij Working Class Heroes van Judge Dredd, album uit 1974. Ja, voordat Judge Dredd eigenlijk platen begon op te nemen, heeft hij heel wat klussen gehad. Hij was uitsmijter in een nachtclub in Londen, waar hij onder andere Derek Morgan en Prince Buster ontmoette. Ook was hij incasso-agent voor Trojan Records. En hij was ook verantwoordelijk voor de beveiliging van de Rolling Stones. En gelukkig heeft hij ook nog albums gemaakt. En dat is Working Class Hero. Hier is Take Off Your Clothes.

If You Leave Me Tonight, I'll Cry van Jerry Wallace. In Amerika 1972 zijn 13e en laatste hit. En het nummer is afkomstig van de tv-serie The Tune in Dance Café. We zijn er bijna doorheen wat het eerste uur betreft van de jaren 70. Maar ik heb zeker nog een mooie Amerikaanse hit voor Christopher Cross. Die onder meer ook nog de componist was van Help Me Make It Through the Night. We schrijven 1971 zijn eerste hit. Leaving Her Was Easier. Tot zo.

0: heeft het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio. Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen. Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
1: Summertime. Yes, sir, boy. 1970.

Eldorado en The Bull and I. En dat was de eerste hit. En het is allemaal, deze studiogroep is bedacht door Harry van Hoof. En ze hadden ook 24-00-24. Dat was het Giro-nummer om lid te worden van de Veronica Omroeporganisatie. En de bedoeling was van hem om instrumentale platen te gaan maken met studiomuzikanten. Mooie binnenkomer voor het tweede uur van de jaren 70. Fijn dat je erbij bent. En zo om te genieten van 5 uit de top 10 van... we hebben een van A naar B. We hebben die mooie album Chicago 10 van Chicago. En Working Class Heroes van Judge Dredd. En aan het eind van dit uur maak ik ook bekend wat de nieuwe albums zijn. En daar ga je ook een track van horen. Maar we hebben ook nog een muzikale connectie. En daarvoor gaan we naar 1973. Misschien wel het grootste succes van de Golden Earring. Zowel nationaal als internationaal. Hier is Radar Love.

0: Hicks en Saturday Night. En als je goed hebt geluisterd, dan kon je heel duidelijk de stem van Barry Hay horen.
1: De 5 uit de Engelse top 10 van
0: 24 augustus 1974.
2: Now this here is the story of Abigail Rocket.

nummer 9, Rocket van Mutt. En dat was hun 6e en 4e top 10 hit. En dit nummer eindigt op 6 in de Engelse hitparade. Zometeen op 6, de broer van David Ruffin, Jimmy Ruffin, met zijn eerste hit, What Becomes of a Broken Hearted. Maar we gaan eerst even helemaal wegzwijmelen met een op dat moment zeer populair duo. Donnie en Mary Osmond, hun eerste hit als duo en een top 2 hit voor I'm Leaving It Up All To You.

0: City Rollers zijn ook enorm populair in Engeland. Op 3, Summer Love Sensation, hun 4e hit en 4e top 10 hit. We hebben de nummer 1 en daar gaan we ook de B-kant van draaien. Maar eerst het overzicht van de top 10 van Engeland van 24 augustus 1974. It's Only Rock'n'Roll van de Rolling Stones op 10, 9 Mutt Rocket. Donny en Mary Osmond op 8 met I'm Leaving It All Up All To You. En Eric Clapton met I Shot A Sheriff op 7, 6 Jimmy Rufin. What Becomes of a Broken Hearted and the Hughes Corporation met Rock the Boat op 5, 4 George McVay, Rock Your Baby. Bay City Rollers, Summer Love Sensation op 3, 2 Stylistics, You Make Me Feel Brand New. En op nummer 1, The Free The Grease, de derde hit en de eerste top 10 hit. Hier is When Will I See You Again.
1: 1974.

I Didn't Know van de Three Degrees. De B-kant van When Will I See You Again, de nummer 1 van Engeland. En dan zijn we beland bij Chicago 10 van Chicago. Album uit 1976, negende album van de groep. Hield het bij ons 31 weken vol, piekte op 4. En er staan ook een paar hele mooie hits op. Another Rainy Day in New York en You Are On My Mind. En bij ons ook de nummer 1 hit, If You Leave Me Now. Hier is Mama, Mama.

0: Neil Diamond en Lady O had een top 21 hit bij ons en dat was in 1978. En dan zijn we beland bij het leuke album Working Class Heroes van Judge Dredd uit 1974. Er staan ook nog een paar mooie Engelse hits op, namelijk Big Eight en Je t'aime moi non plus. Gaan we nog wel eens een keertje draaien hier in de jaren 70. Maar hier is The Big One.
1: Expecting big night, but to add to the fun,

Judge Dredd van het album Working Class Heroes, The Big One, brengt ons alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. En ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd. Je kunt het altijd herbeleven, want binnenkort zet ik deze uitzending klaar voor jou op de Facebookpagina facebook.com/de jaren 70. Je kunt natuurlijk ook naar Mixcloud gaan, mixcloud.com/de jaren 70. Zometeen natuurlijk heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb nog twee tracks van albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. Daar ga je nu een track van horen en daar ga ik je ook mee achterlaten. Wet Willie, The Wetter, The Better, album uit 1976. Zesde album van deze country rock formatie. En teaser. En we hebben Ed Boerakan van Cheap Trick, album uit 1979. Vierde album en Good Night. Bedankt voor het luisteren. Hele fijne dag en graag tot de volgende week.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

Ja, ja, het was Kino. Ze wonnen in ze wonnen niet. In 2019 waren ze wel voor Noorwegen gestuurd naar het Eurovisie Songfestival. En daar laten ze toch een mooie indruk achter. Zo mooi dat, ja, Arno tegenwoordig nog steeds die naam Kino in het achterhoofd zit. Hoorde The Sun Always Shine on TV. Van uiteraard Aha. Wat ze gecoverd hebben in een 21ste eeuwse versie. Welkom bij Zin, mijn naam is Peter Tilman. Ik draai plaatjes voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oud uit de vorige eeuw, nieuw uit de huidige eeuw. We draaien alles tussen 1939 en 2099 in. En alles omdat het niet per se in de top 40 hoeft te hebben gestaan, zoals deze plaat die er waarschijnlijk ook in belandt. Spirit in the Sky was ook geen hoge notering in de top 40, gewoon helemaal niet zelfs in Nederland. Maar die gaan wel draaien. 2019. Kino en Spirit in the Sky. Eurovisie 2019. Noorwegen.

Maar je kan al een soortje goede zangeressen combineren met een waanzinnige goede live band en krankzinnig goed materiaal en heb je een feestje. En ach, het is weekend.

Afijn, we hebben de Boogie Shoes door al aan met deze geweldige muziek van de Ladies of Soul. En daarom Casey and the Sunshine Band 1976.

0: Over zijn mijn boogie shoes aardig versleten in het afgelopen half uur. We gaan het straks even wat rustiger aan doen. Wat aliens van ons afslaan. Maar eerst de treiterschijf. Treiterschijf deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

0: heette Timmerman.
1: Niemand op aarde zou in de laatste jaren van de 19e eeuw hebben geloofd dat het doen en laten van de mensheid werd geobserveerd vanuit het oneindige heelal. Niemand zou het in zijn hoofd halen ook maar te denken dat we werden bekeken. Zoals iemand met een microscoop krioelende schepsels bestudeert die zich vermenigvuldigen in een waterdruppel. Er waren zelfs maar heel weinig mensen die rekening hielden met het feit dat er leven zou zijn op andere planeten. En toch keken wezens oneindig verheven boven de mens door de afgrond van de ruimte naar deze aarde met jaloerse ogen. En langzaam maar zeker beraamden zij hun plannen tegen ons.

Op 12 augustus rond middernacht vond er op Mars een reusachtige uitbarsting plaats van een gloeiende massa gas die zich voortbewoog richting aarde. Over een afstand van 320 miljoen kilometer kwamen de projectielen die ons zoveel ellende zouden brengen. En terwijl ik keek, ontstond er nog een stel gas. Weer een projectiel dat aan zijn reis begon

En zo ging het de volgende 10 nachten door. Een felle groene vlam spoort los van het Marsoppervlak en liet een groenachtig spoor achter. Een prachtig, maar iets wat beangstigend gezicht. Richard verzekerde me dat we niet in gevaar waren. Hij was ervan overtuigd dat er geen enkele vorm van leven kon zijn op die verre rode planeet.

de avond dat het eerste projectiel de aarde naderde, dacht iedereen dat het een vallende ster was. Maar de volgende dag ontdekte men een enorme krater in het veld vlakbij ons dorp. Richard ging erheen om te onderzoeken wat er lag. Een cilinder, gloeiend heet, met een doorsnee van al 25 meter. En van binnenuit kwam een zwak geluid, alsof er iets bewoog. Plotseling begon de top van de cilinder langzaam te draaien. En Richard dacht dat er iemand in zat, die probeerde te ontsnappen. Hij rende er naartoe. Maar door de verschrikkelijke hitte van het metaal was het onmogelijk om dichterbij te komen.

0: Worden de eerste 8 minuten van War of the Worlds in de Nederlandstalige versie. Zoals die gemaakt werd ergens in de jaren 80 geloof ik, door Veronica. Jeff Wayne was natuurlijk de man die het geschreven heeft en het allemaal op muziek gezet heeft. En er is later een musical van gekomen, er is een film van gekomen en is nog eens een keertje een compleet theater, een spektakel geweest. Heel bijzonder allemaal en het blijft een meesterwerk. Goed, we hebben natuurlijk ook nog wat verjaardagen te afstukken en de dame die in dit geval jarig is, is Julia Kristal. En vandaag hebben we een hele mooie plaat getiteld Dust in the Wind. Waar die marsbewoners aan dood zijn gegaan. Die niet geland waren.
1: Ja.

Dust in the Wind, natuurlijk een nummer van Kansas, maar in ieder geval hoorden wij de moderne 2014 versie van Julia Crystal. En Julia, van harte gefeliciteerd, ofwel in goed Portugees moet je dan zeggen, feliz aniversario. En dan begrijpt u ook helemaal wat ik gezegd heb natuurlijk. Tu quieres volver, dat is de tweede plaat die ik van haar draai.

Julia Kristal hoorden wij met het hele vrije Tu quieres volver. Door verschillende mensen gezongen. Maar in haar versie ook weer onnavolgbaar mooi. Muziek van Davin gaan we draaien. Met name voor Francine aan Akkar. En Francine houdt wel van het Franse lied. En daarom dacht ik, we gaan iets doen van Davin. En een

0: Cindy met Peter Timmerman. Muziek van Davine La Montagne hoorden wij uit 2013. En we draaien speciaal voor Francine Akar. Ja, ik denk dat ik nog twee plaatjes kan draaien. En eenmaal vast afschrijven nu, dan heb je... als ik weg ben, denk ik, oké, hij is weg. Hij is er vandoor. En er komt zo meteen een collega aan, gelukkig. Want anders zou het zo stil worden allemaal op uw zender. Tot slot, niet waar. We gaan luisteren naar Boney Hem uit 1979. Dit is El Lute.
1: The story of El Lute. A man who was born to be hunted like a wild animal. Because he was poor. But he refused to accept his fate. And today, his honor has been restored.
0: I gotta go home.

0: We hoorden Elute helemaal voluit, want het contrast met de volgende plaat kan niet groter. De winnaar van het Eurovisie Songfestival, Salvador Sobral, zingt samen met zijn zus Louisa het winnende liedje van het Eurovisie Songfestival 2017.
1: Here we have Louisa Sobral, which is the composer of the song, one of the best composers I've ever met, and I think of the world. I think you should listen to her. Please get